Het is die onder Tropical. Blijf je maar dinsdags op 8 uur avond. Ja. Met Braziliaanse muziek aan micro. Luis de Nul, soms läuft die Wiederholung. E essa aí é pra machucar o meu coração com essa voz lindíssima de Rosa Passos.